0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

vallen met zo'n knijter van een hit. Another and 54 Ultra. Je hoorde Talk to You. Hey, goeienacht. De night shift is begonnen hoor. Tot 4 uur. Mark Simons is de naam. We gaan de allerbeste hits voor je draaien. Tussen nu en 4 uur. Zo met Calvin Harris met Slide. En Sam Veld staat ook klaar met Into the Stars. Maar eerst de mannen die de dance scene een beetje viezer wilden maken. Ja, wat dat betekent hoor je nu. Side piece.

Bij de Duitse broers Lucas en Felix Hein. En ze heette Fast Boy. Ja, dan zou je toch moeten zeggen Fast Boys. Weet niet wat er gebeurd is onderweg. Je hoorde Forget You op Hot Dance Radio. Sigala staat voor je klaar. Zometeen naar Prospa en Clony. Dit is Free Your Mind.

0: wat voor lijntje die nou precies bedoelt, die John Summit. Of het een wit lijntje is of echt zo'n touwtje. In ieder geval een dun lijntje. Thin line hoorde je. Maar gelukkig is de lijn met Hot Dance Radio sterk genoeg. Want hij staat voor je klaar. Clapton met Hannibal Lynn en Black and Gold.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

of de opera. Met het gouden masker en die snavel. Clapton hoorde je op Hot Dance Radio met Black and Gold. Het Ibiza seizoen is weer helemaal los. Ik was er een paar weken geleden. Daar hangen de billboards van Martin Garrix en David Guetta naast elkaar. Martin Garrix iedere woensdag en David Guetta iedere vrijdag. Dan vraag ik me af, zouden ze ook een privéjet delen? Ja, je moet er toch iedere week naartoe op een verschillende dag. Lijkt me wel zo efficiënt. Maar misschien is de Hollandse en Franse inslag net even iets te verschillend. Whatever. These are the times of Hot Dance Radio.

ben het helemaal eens hoor met Armen van Buren en Sam Gray. Dream a little dream. Ik doe dat ook wel eens overdag. Een soort powernap heet dat. 10 minuutjes, even de ogen dicht. Kom je net tegen de remslaap aan als het goed is. Leef je helemaal van op. Misschien niet verstandig als je nu in de nachtdienst zit. En er wordt een prestatie van je verwacht. Dan heb ik een hele andere oplossing voor je. Dat is namelijk hele goede koffie. Bijvoorbeeld die van Chesto.

Cyril is het levende bewijs dat je via TikTok prima kan doorbreken in de dancewereld. Gewoon een goede verbouwing doen van Stumbling In van Susie Quattro en Chris Norman. Je hoorde hem op Hot Dance Radio. Zometeen nog Lost Frequencies en Body Rocks. Mocht je nu klaar wakker zijn, voor je uit zitten te staren, niet weten wat je moet doen, moet je even goed luisteren naar het advies van Marshmello. Hij heeft nog wel een ideetje voor de rest van de nacht.

0: over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.

0: coming up in 20 minutes. Tell me that I'm the one. Say that you love me too. Just watch me dance. More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance
5: Radio app. Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
4: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Tiësto en Brianna Grace op All Dance Radio. Tiësto die trouwens afgelopen weekend nog even op bezoek was bij John Summit. Zometeen Yves LaRocque, Rise Up en Calvin Harris hoor je nu op All Dance Radio.

0: Na 4 dagen weekend is het best lastig om weer even op te starten voor je werk. Maar de muziek van Old Dance Radio, die sleep je doorheen. MK en Clementine Douglas hoorde je. Come Find Me. Kygo, direct naar de break.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Tygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Dit is Hot Dance Radio met de ochtend. Mijn naam is Bert, ik ben tot 12 uur bij je. En ik hoop dat je een ontzettend bangaranga weekend hebt gehad. Bangaranga? Ja, de winnaar van het Songfestival van dit jaar kwam uit Bulgarije. Dara heette ze. En het liedje, dat heette Bangaranga.

Night. En dit zijn Sony Vordeer en Crystal, My Loving. Het weer kun je het vandaag maar beter niet over hebben. Het wordt nat. En later vandaag ook hagel en onweer. Dus neem je paraplu mee. Oh baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

Oh, Milky and Mole Grab, Just the Way You Are. Daarvoor Asaf Avidan, One Day, The Reckoning Song. En ook na 22:00 kun je gewoon inschakelen bij Old Dance Radio, hoor. Elke avond mixen van DJ's. Zo hebben we Natasha, Nicole Moudaber, Paul Oakenfold, John Digweed, Nicky Romero. En we beginnen vanavond om 10:00 met Above and Beyond Group Therapy. Voor als je het nodig hebt.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Enjoy.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

zo en Heroes bij Old Dance Radio. En misschien heb je afgelopen weekend wel iets gedaan waar je nu een klein beetje spijt van hebt. Misschien heb je die te grote fooi gegeven omdat je zei, nee joh, dat wisselgeld hoef ik niet. Of dat paar schoenen, wat je heel mooi vond, heb je niet gekocht in de uitverkoop. Kan ook. Afrojack heeft dat gedaan, iets wat waar hij spijt van heeft, op een iets grotere schaal. 10 jaar geleden, toen hij samen met Sia en David Guetta een track maakte, heeft hij gezegd, nee joh, ik hoef niet op de credits te staan. Bleek dat een van de grootste hits ooit te worden. Die fout heeft hij dit jaar niet meer gemaakt. Hij heeft weer samen met Sia en David Guetta een track gemaakt. En hij staat niet alleen op de credits, hij staat als eerste artiest. Awake Tonight hoor je nu op Hot Dance Radio van Afrojack als eerste, Sia en David Guetta.

0: Steve Alien. Na de break meer muziek voor aliens en gewone mensen. Armin van Buuren staat voor je klaar.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

verborgen wijsheid in deze track van Masic. Life is simple, move your body. Eentje zou kunnen zijn, als je niet nat wil worden, ga niet in de regen staan. Als je goede muziek wil horen, luister naar Hot Dance Radio. En zo kunnen we nog heel veel verzinnen. Zometeen Farrak Dawn by my side. Doet hij samen met Anthony Valadez. Maar eerst deze klassieker uit 1999. Cassius en Cassius 99 bij Hot Dance Radio.

heerlijke stamper van afgelopen weekend bijvoorbeeld. Farrakh Dawn en Anthony Valadez, By My Side hoorde je. En als je dan echt wil terugdenken aan afgelopen weekend, dan hoor je zometeen om 10:15 de Look Back track. Een track van afgelopen weekend uit de club.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Top kwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

met samen met Ines, samen Crystallized bij Old Dance Radio. Maandagochtend, 10:15 geweest. Je voelt het aan al je water. Wat is dat weekend eigenlijk alweer ver weg? Maar afgelopen weekend was ik even een dansje aan het doen. En toen hoorde ik de volgende track voorbij komen. En ik dacht, die moet ik echt even met je delen. Om even dat weekend festivalgevoel weer even terug op te roepen. Hij is gemaakt door een gast uit Glasgow. Met een hele stoere DJ-naam. Ilias Barrientos. Klinkt bijna als een spreuk van Harry Potter. Maar het is een coole track die heet Deep Down.

naam klinkt als een Harry Potter spreuk, maar de muziek is goed. Ilias en Barrientos. En je bent weg. Deep Down is vandaag de look back track in de ochtend op Hot Dance Radio. En deze meneer staat aanstaande donderdag in de Hot Dance Radio te knallen. Lost Frequencies. Dit is Love is the Only Thing. It heals me.

0: Als er een wedstrijd is voor de tracks met een rollende bas, dan is dit voor mij de winnaar van dit jaar. Nu al. Frankie Rizzardo bij Hot Dance Radio, Shinjuku. En dat Shinjuku is niet zomaar verzonnen. Nee, het is een echt Japans woord. Het betekent namelijk nieuwe halte. En als je dan onderweg was naar Naito en je had een nieuwe stop op je weg, dan heette dat Naito Shinjuku. Een nieuwe halte van Frankie Rizzardo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Purple Disco Machine samen met Moskena, Fireworks, daarvoor Galantis en Faith. Leuk dat je ons hebt gevonden. Wij zijn Hot Dance Radio. Tot 12 uur noemen we dit de ochtend. Met muziek van Oscar Matt Kay en nu Kygo. Oh.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Armin van Buuren werkte samen met Josh Cambay aan deze Don't Give Up On Me. En daarvoor James Hype Be Mine. Hoe was je weekend? Was het een beetje bangaranga? Nee? Nou, dat van de Bulgaarse Dara wel. Want die won met Bangaranga het Songfestival. D.O.D. en Haley May deden niet mee. Anders hadden ze gewonnen met Closure.

0: Niet de eerste samenwerking tussen Carol G en Tiësto. Don't be shy op Hot Dance Radio. Maar wel een hele relaxte. Zometeen meer relaxte muziek bij Hot Dance. Disco Lines komt er lekker aan dansen. En ook Lucas en Steve.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

En met Prada rol je zometeen heerlijk de full focus middag in van Old Dance Radio. Na 12 uur muziek van S-House. De Bouza staat ook voor je klaar. En let op, hè, na Ralph Eckhart vanavond, een nieuwe ster om in te geloven. A New Religion noemde ik hem vanochtend al. Paul Linders vanaf 6 uur vanavond. En ik spreek je graag morgenochtend weer in een nieuwe ochtend op Old Dance Radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
7: Met drie O's.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the

0: remember me.
1: Underground's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at Hot Dance Radio.

0: sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: Ik heb het eerder gezegd, hè. Laat even weten wat jouw favoriete zomerplaat is van 2026 via hotdanceradio.nl.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl. The rest of the world. Hot Dance Radio.
0: En goedemiddag, hè. 3 uur geweest. Hot Dance Radio hier met de hit door de beat om die eerste werkdag van de week even lekker af te sluiten. Met muziek dus onder andere van Jugal en Zolto, maar ook zometeen Lost Frequencies en die ex-ambassadors, Back to You. Music, Marshall Jefferson, Salome Dust maakt Life is Simple. Clooney en Groove Theory, One Question. Maar eerst die hit van vorig jaar van Kygo en One Republic. Nu op Hot Dance Radio, Chasing Paradise.

Last Frequency, het klinkt als meervoud, maar het is gewoon één man. Een Belg. En die scoort best wel hitjes. Waaronder dus deze, samen met die ex-ambassadors, Back to You. Hot Dance Radio op de maandag. Het is de maandag na de donderdag before. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. En dat heb je gemerkt op Hot Dance Radio. En daar hadden we namelijk de Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 beste dance tracks alle tijden hebben we achter elkaar gezet. In een vrij specifieke volgorde. En die hoorde je de hele dag dan, back to back, in de mix. En je kunt er nog een beetje van nagenieten. Hoe dan? Op Spotify. Ga naar Spotify, zoek op Hot Dance Radio. En daar vind je die Hot Dance Radio Heavenly 100. Volledig. Alle 100 tracks. Kun je nog eens horen wat er allemaal in stond. Wil je meer weten over wat we doen bij Hot Dance Radio? Dan check je hotdanceradio.nl. Daar vind je ook de volledige programmering. Zo hebben wij aanstaande donderdag, altijd op donderdag, 's avonds weer, de Hot Dance Sessions. Een paar grote namen uit de dancewereld, die komen langs bij Bert in de studio. En die hoor je eigenlijk gewoon live hun kunsten vertonen. Zometeen, ergens het uur, ga ik nog wel even vertellen wie je daar komende donderdag kunt gaan horen. Nou, hey, is dat een teaser of is dat een teaser? Een nieuwe tijd voor muziek. DJ Kozen met de even shorter version van Pick Up. Duurt stiekem toch nog 3 minuten 40. Maar eerst is hier Jan Summit en

0: Armin van Buuren, Trevor Guthrie op Outland Radio. This is what it feels like. Zometeen Disco Lines en Tinash.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Let's go!
6: Dance radio.
7: Top that, top that. Disco X on the

Disco Line, Santi Nash op Hot Dance Radio. No Broke Boys. Ik beloofde het net al. Donderdag op Hot Dance Radio. Om een uur of 10 avonds hoor je de Hot Dance Sessions bij Bert. En ik mag vertellen wie we daar deze week in de studio te gast hebben. Last Frequencies. Oké, lekker. Ik draaide ze eerder al. Die hoor je aanstaande donderdag dus bij Bert. Maar ook Good Boys. En laat ik die nou ook nog eens nu gaan draaien. Wat een feest. Hot Dance Radio met de Hot Dance Sessions. Dus aanstaande donderdag vanaf 10 uur 's avonds. Met Last Frequencies en de Good Boys op je radio. En die Good Boys, nou, daar is deze plaat onder andere van. Samen met Medusa. Peace of Your Heart.

van dit jaar, hoor. Wat lekker, man. Daarvoor Sophie and the Giants en de Purple Disco Machine en Paradise. Die verder de Grant en de Purple Disco Machine, die hebben wat gemeen. Die hoor je namelijk allebei op Hot Dance Radio. Ja, check hotdanceradio.nl voor de programmering. En dan zie je dat zowel verder de Grant als de Purple Disco Machine. Volgens mij allebei op zaterdag zelfs hier op Hot Dance Radio. Zometeen Serp en Ty Dolla Sign. En die delen hun locatie met je. Maar eerst Shimza. Dit is Fire Fire.

en Ty Dolla Sign. En Wiz Khalifa, die ook nog mee. Location op Hot Dance Radio. MK en Clementine Douglas zometeen. Je moet ze even zoeken. Come Find Me. Maar eerst die hele korte van James Hype. Fijne plaats. Be mine.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Kelly Love, Freaky One en A-Lock en Khalid ook straks. Drive Into Me. Maar eerst Jan Sommer en Nash op je radio. Dit is Light Years.

Sam Veld en Leonie Far Away From Home. En daarvoor Dive Into Me van Alok en Khalid op Hot Dance Radio. Ja, dit is dus Hot Dance Radio, hè. Mocht je nou nieuw zijn, ik krijg berichten dat we een hoop nieuwe luisteraars hebben. Vind ik leuk. Korte uitleg. Dit is Hot Dance Radio en wij draaien hits with a beat. Dat is eigenlijk wat we doen. Dat doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week. In Noord-Holland hoor je ons via DAB+. En eigenlijk in heel Nederland of heel de wereld via de Hot Dance Radio app of hotdanceradio.nl. En die hits with a beat, ja, dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld de Bowser met die nieuwe Magnetic. Maar ook Jack Wins, Animals of Steve Angelo komen er allemaal aan zometeen. Ander voorbeeldje, Hannah Lane en Roro. Die hadden een jaar of 2, 3 geleden een hitje met Good Love. En die hoor je nu op wat.

0: Steve Angelo en Who? What You Need. Hot Dance Radio hier met zometeen Calvin Harris en Jesse.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Harris en Jesse Satisfy, Hot Dance Radio. Goedemiddag, het is na 4:30 geweest. Laatste deel van de werkdag en ik sleep je daar een beetje doorheen met fijne muziek. Ik riep eerder al, je vindt de volledige Hot Dance Radio Heavenly 100, die we op Hemelvaartsdag uitzonden, vind je op Spotify. Dat projectje is klaar, dat betekent dat we inmiddels al aan het voorbereiden zijn voor het volgende project. Een van de grote dingen die we gaan doen is dat we ook dit jaar weer te vinden zijn op het Amsterdam Dance Event, RDA. We deden dat vorig jaar al samen met Club Panama. Dat gaan we gewoon nog een keer doen. Bigger and better than ever. Mocht je nou bepaalde dingen willen zien op dat Amsterdam Dance Event, dan is dit het moment om ons dat even te laten weten. Hotdanceradio.nl. Stuur een bericht naar de studio. En misschien kunnen we jouw feestje, dingetje, toestandje volledig laten aansluiten bij onze Amsterdam Dance Event op Hot Dance Radio. Goed idee? Dacht het wel. Alex Party, zometeen hier. Don't give me your life. Naar Martin Garrix. Het is Katarina.

Jonas Blue en Malev op je radio. En The Edge of Desire. Daarvoor kwam er Sheeron nog even binnenvallen. Stumbling In. Nu op je radio Basic Element en D-Flex. En weet je, ze mogen hem zelf aankondigen. Touch. You. Right now.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Hey, dit is Daniel Mauro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Sia op Hot Dance Radio. New Religion en dat sampletje. Ja, natuurlijk is dat van Faithless. Die staan er ook gewoon netjes bij als artiest op deze plaat hoor. Vijf uur geweest. De werkdag zit er weer op. Een klein moment om feest te vieren of om gewoon de auto in te gaan. De wielen in onderweg naar huis. Hoe dan ook, ik heb de muziek die erbij hoort. Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na Na zometeen. Lucas en Steven, Jordan Shaw komt eraan. Maar eerst Medusa en Sam Tompkins. Phone.

Sunny Vadera en D.O.D. Some Days op Hot Dance Radio. Die Hot Dance Radio Heavenly 100, die ik al een paar keer noemde. Vorige week deden we dat. Daar stond een plaat van Robin S. heel hoog in. Show Me Love. Die ga ik niet draaien. Sorry. Maar wel een andere Show Me Love nu. Wiz DMC en Bees & Honey.

0: Iedereen is fijn. Awake tonight. We zijn meteen hier. Topic en Harvey.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Topic en Harvey, All or Nothing. Zometeen op Hot Dance Radio. Kygo, Galit en Griffin, Save My Love. Maar eerst een aardje van Disclosure en Sam Smith. Dit is Latch.

Deze plaat, deze single staat op een album wat eigenlijk niet bestaat. Ja, sorry. A Melody van Sigala uit Groot-Brittannië komt de man. Hij ging zijn tweede album maken, Every Cloud. Daar kwam deze single vanaf. 21 januari 2022 om precies te zijn. Maar dat album, Every Cloud, ja, daar ging het eigenlijk helemaal niet door. Ja, soms heb je dat, hè, als artiest. Gelukkig hebben we de single nog. Sigala dus op Hot Dance Radio. Melody. Zometeen hier Milky en Margrap. Just the Way You Are. Naar Calvin Harris en Clementine Duck.

0: Just the Way You Are.
1: Ja, Milky en Malgrab op Hot Dance Radio. Calvin Harris en Clementine Douglas daarvoor nog. Blessings. Het is maandag. Het is bijna 6 uur. Dat betekent zometeen wat nieuws op Hot Dance Radio. Nieuwe stemmen. Ook die komen wel eens voorbij hier op Hot Dance Radio. Peter Linders hoor je zometeen na 6 uur met zijn allereerste echte uurtjes op Hot Dance Radio. Drive time. Dat gaat een feestje worden. Dat weet ik nu al. Dus hou die radio vooral hier. Peter zag ik al klaarstaan hier in de studio met een hele bak vol muziek. Dus dat moet helemaal goed komen. Zullen we kijken wat hij als eerste gaat draaien? Kan ik misschien wel een beetje verklappen. Omdat het kan. Crossfire en Clooney. Free your mind. Nou, lekkere binnenkomen van Peter zometeen. Heet hem een harlem en warm welkom zou ik zeggen via hotdanceradio.nl. Ik wens je nog een hele fijne avond met Artemis zometeen. I like the way you

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Purple Disco.
3: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Rechtstreeks vanuit de UK, Prospa en Clooney met Free Your Mind. Het is maandag, de eerste dag van de week. Het is 6 uur geweest. Tot aan 8 uur, Drive Time. Mijn naam is Peter Linders. En ik ben benieuwd hoe jouw weekend is geweest. Jouw lange weekend, laat ons weten via de Hot Dance Radio app. Ik heb voor je klaarstaan Dom Dollar en Pure Tone met Addicted to Bass.

typische geluid van Tones and I. Je kent ze natuurlijk van Dance Monkey, deze Australische formatie. Dit keer met Fisher. Dit is niet Eric Clapton, maar wel een Clapton, DJ Clapton, samen met Hanna Bolin. Zij tekenen voor het nummer Black and Gold hier bij Hot Dance Radio.

0: track die je hoort is van Frankie Rizzardo met Shinjuku van zijn eigen Flow label. Deze Nederlander scoort hartstikke goed met heel veel nieuwe releases. Het is even naar 5:30 geweest. Je luistert naar Hot Dance Radio tussen 6 en 8 uur met Drive Time. Doe je dat letterlijk? Zorg dat je heel thuis komt, vinden we erg belangrijk. Zo direct coming up, Jujul met Sultan en een ander duo, Jennifer Lopez met David Guetta. Tot zo, blijf erbij.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

You're the Topic en BB Richa. Ik zei het je al, de Hot Dance Radio app die staat helemaal open, dus de hotline via onze app. En zo kreeg ik een berichtje van, eens even kijken, Lisa uit Eindhoven. En ze zit nog in de auto richting huis en ze hoorde een track van het weekend. En zegt, nou dat was een hele gave track en die blijft maar een beetje hangen. Dus als je die nog een keer wilt draaien, dan word ik helemaal blij hier in de auto. En daar doen we het voor. Dus waar hebben we het over? Fats & Small en Tony Lee met het nummer Turnaround.

voor Forget You van Afrojack. En wat heel veel mensen niet weten is dat Afrojack ook goed zorgt voor de Nederlandse industrie. Want hij heeft meer dan 20 miljoen mensen heeft hij laten zien in zijn shows. Zoals op festivals Ultra Miami en Coachella. En wat veel kijkers niet weten is dat het podium een regionaal tintje heeft. Rotterdamse kunstenaar Jay ontwierp namelijk het volledig decor. Dus zo hebben we ook nog wat profijt, zeg maar, van zijn successen. Zo direct na 7 uur, nog drive time tot 8 uur. Mijn naam is Peter Linders, ik zie je zo weer terug. Eerst Mau P met On Again. Coming up, coming up, coming up.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: nights. One night. Monday nights. Don't warm up. They ignite.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

We Love, maar dan van Wiz DMC en Bees and Honey. Zo, het tweede uur van Drive Time. Mijn naam is Peter Linders en we gaan nog een uurtje de beste tracks draaien. En daar dachten een aantal van, nou laten we gezamenlijk een goede track maken. En wie zijn dat dan? Rampa, Adam Port, And Me, Boys Noise, Vincent en Kind of Music. En met elkaar hebben ze, volgens mij hebben ze gezellig in de studio gezeten. Hebben ze een track gemaakt. Hebben ze benoemd als Crazy For It. En dat is dan ook letterlijk het geval.

heerlijke klanken van de Swedish House Mafia. Het nummer heet Wait So Long. Als je dat letterlijk neemt, dan wachten we op Chesto en Ava Max. Nou ja, daar zou je dan haast zeggen, hier is de motto.

0: altijd Black Friday hier bij Hot Dance Radio. You're the Lost Frequencies en Tom O'Dell. Coming up, Evan en Catherine Aragon. Daarna Topic en Becky G. Blijf erbij.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Weer zo'n mooie samenwerking tussen The Machine en C3 en Florence. En als je dan zoiets hebt, dadelijk om 8 uur schakel ik de radio uit. Nee. Je moet zeker dadelijk even luisteren. Om 10 uur is Group Therapy en daarna is Protocol Radio hier bij Hot Dance Radio. Zeker doen. En morgen vroeg vanaf 8 uur schakel je weer in voor de allerbeste hits in de ochtend met Bert Wolters. Maar dat is morgen vroeg 8 uur. Blijf erbij. Dit is Duke Dumont en Jack Jones met I Got You.

Het is duidelijk mijn favoriet in ieder geval, de Superman Lovers en One Republic met Starflight. Zo, dat was hij weer 2 uur lang drive time hier bij Hot Dance Radio. Morgen weer om 6 uur scherp. Ik hoop dat je erbij bent. We sluiten af dit uurtje met Lucas en Steve en Janique.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.

Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Sunday nights. Don't warm up, they ignite.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Hey, let's talk about power hours.

0: never sounded this strong. Hot Dance Radio. You're welcome.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

Welcome to Group Therapy with Above and Beyond.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

0: come to an end. Next week, we'll be back again live from the studio, and I hope you will tune in again. Do not forget to follow us on youtube.com/NickyRomeroTV and twitch.tv/NickyRomero for all the producers out there. If you want to know the entire track list, it's 1001tracklist.com. Well, that's it for the URLs for today. We're going to be switching back to some music. My name is Nicky Romero, and I hope to see you soon. Ciao.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
2: Lekker, nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
5: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: coming up in 20 minutes. So wake me up. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

0: Town's not dead. It just moved to Tuesday night. Only on Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in the